0: Afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 3:30. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van de Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Burgemeester roept Zwanenburg op tot rust na kraak. En petitie voor buitenzwembad in Bad Hoevedorp groeit snel. Burgemeester Marianne Schuurmans roept inwoners van Zwanenburg op de rust te bewaren na de kraak van het voormalige schoolgebouw van Aldoende aan de Kinheim. Vooral ouders van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over het pand naast de school. De politie en handhaving zijn extra aanwezig in het dorp. Ondertussen werkt de gemeente aan de sloop van de panden. Daarvoor zijn eerst onder meer flora en fauna en asbestonderzoek nodig. Het asbestonderzoek kan pas plaatsvinden als de kraker het gebouw heeft verlaten. Een rechtszaak tegen de kraker liep vertraging op nadat hij om een andere rechter vroeg en er een nieuwe zittingsdatum volgt. De burgemeester benadrukt dat inwoners verdachte of onveilige situaties moeten melden en het werk aan politie en gemeente moeten overlaten. Badhoefse dorpse Shelley Verhoeven is een petitie gestart voor een buitenzwembad in Badhoevedorp. Binnen enkele dagen verzamelde zij al meer dan 500 handtekeningen. Volgens Verhoeven is er grote behoefte aan een plek waar kinderen, ouderen en andere inwoners kunnen zwemmen, afkoelen en elkaar ontmoeten. Badhoevedorp beschikt alleen over binnenzwembad De Sporthoeve, waardoor inwoners voor buitenzwemmen vaak het dorp uit moeten. Verhoeven wil dat de gemeente onderzoekt of een buitenzwembad mogelijk is. De gemeente neemt kennis van het initiatief, maar wijst erop dat onderzoek uitwijst dat er voldoende zwemcapaciteit is en dat een buitenbad een grote investering vraagt. Of de petitie leidt tot een onderzoek naar de mogelijkheden is nu aan de gemeenteraad. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. De middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: College wil miljoenen uittrekken voor handhaving recreatieparken. En Nieuw-Vennep komt in actie na brand bij Oris. De gemeente Haarlemmermeer wil tot 2030 6 miljoen euro uittrekken voor handhaving van de brandveiligheid op recreatieparken De Groene Lieden, De Zonnehoek en Klein België. Eigenaren en bewoners krijgen tot 1 april 2027 de tijd om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Als de brandveiligheid op orde is, wordt tot 1 augustus 2031 niet gehandhaafd op permanente bewoning, benadrukt het college. Dit najaar volgt verder onderzoek. Daarvoor is het eerste bedoeling dat de gemeenteraad akkoord gaat met de beraamde kosten voor het plan, die momenteel tot 2031 worden beraamd op 1,5 miljoen per jaar. Ook wordt een informatiebijeenkomst voor bewoners en eigenaren georganiseerd. De gemeenteraad bespreekt het plan donderdagavond 3 september. Bewoners kunnen daarbij inspreken. Nieuw-Vennep toont zich van zijn beste kant na de ingrijpende brand bij Oris restaurant en bar in de nacht van maandag op dinsdag. Familie, medewerkers, vaste klanten en ondernemers kwamen massaal helpen bij het opruimen van de zwaar beschadigde zaak aan de Hoofdweg. De brand ontstond volgens de eigenaren vermoedelijk door kortsluiting in een vriezer. Vooral de keuken liep grote schade op. Gelukkig raakte niemand gewond. Dit is echt saamhorigheid, zeggen de aanwezigen. Oris is een begrip in Nieuw-Vennep en voor veel mensen voelt deze plek als thuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. De middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het plan.
3: Rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Bewoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij net zo.

0: Zemme.
1: And it's another big upset in the men's draw.
0: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australië. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Museum Crash 4045 bestaat al 35 jaar. En de bermtoerist al 5 jaar een begrip in Zwanenburg. Het Crash, Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 vierde op 30 augustus dat het 35 jaar geleden is opgericht. Museum Crash over de Tweede Wereldoorlog begon in 1991 als een kleine werkgroep na een bijzondere fonds bij de Akerdijk en groeide uit tot een museum dat bekend is in binnen- en buitenland. Het museum besteedt aandacht aan neergestorte vliegtuigen en hun bemanningen, aan onderduikers in de Haarlemmermeer en is een permanente tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse agenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten voor het Bureau Bijzondere Opdrachten. Museum Crash 4045 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg en geopend op zaterdag en zondag van 11 tot 16:30. Reserveren voor bezoek wordt aangeraden en kan via www.crash4045.nl. Opstijgende vliegtuigen, voorbijreizende auto's en langsvarende bootjes. Wie op een van de klapstoeltjes langs de ringvaart plaatsneemt, heeft bij de bermtoerist altijd wat te zien. Initiatiefnemer Anja Meinders maakte het bermtoerisme uit de jaren 60 weer helemaal hip. De bijzondere plek aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg bestaat inmiddels 5 jaar en trekt steeds meer bezoekers. Elk weekend in juli en augustus van 11 tot 5 uur geopend. Naast cappuccino en zelfgemaakte appeltaart zijn er een kiosk, winkeltje, tuin en dahlia-cirkel. Bezoekers kunnen er ontspannen aan het water, zwemmen of een waterfiets huren. Tijdens de open dagen op 12 en 13 september is er muziek en zijn er verschillende lokale en zelfgemaakte lekkernijen te proeven. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. De middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder.

0: act vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Met Tom van Dranen.

0: Inderdaad, het is bijna weekend. We gingen terug naar 1979 met Earth and Fire. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: 4 september 2026. Het is vandaag de 247e dag van het jaar. En hierna volgen nog 118 dagen tot het einde van het jaar. Dit is de ochtend van Meer Radio. Ton van Dranen bij tot 10 uur. Met heel veel goede muziek, zoals deze van de Rolling Stones. Jelle Slapper.

0: En zo hoor je naar de Rolling Stones met Jealous Lover, Hang Up van Madonna. Met inderdaad de sample in van Gimme Gimme Gimme van ABBA. En dit kwam net uit 1984. Dat is I'm on Fire van het album Born in the USA van Bruce Springsteen.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Die gaan we straks draaien voor je naar het nieuws van 8:30. Welke wil je horen? Stuur een mailtje naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En we draaien hem graag voor je. Hier is Michael Jackson.

0: Ken je hem nog, Bart Vonken? Hij zat ooit in Chaotic en daarna ging hij soloplaten maken. En dit was de laatste, Als ik een zoon had. We gaan op naar het NOS Journaal. Nee, we gaan niet naar het NOS Journaal. We gaan naar het meer nieuwsoverzicht met Saskia Verkampen. En voor die tijd hebben we nog een nummer 1 voor je. En dat is een regelrechte zomerhit uit Spanje. Die staat op nummer 1 in Vlaanderen op 4 september 1971. Een totaal 5 weken lang bovenaan. Peré met Borriquito, oftewel Ezel.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: que tú, que tú, que tú y que tú, vos un equipo como tú, queriendo estar de la junta, vos un equipo como tú, dos más que que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos un equipo como tú, queriendo estar de la junta, vos un equipo como tú, dos más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y borrequito como tú, que no sabes la hoja, borrequito como tú, y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú, que no sabes la hoja, borrequito como tú, yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borrequito como tú.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Burgemeester roept Zwanenburg op tot rust na kraak. En petitie voor buitenzwembad in Bad Hoevedorp groeit snel. Burgemeester Marianne Schuurmans roept inwoners van Zwanenburg op de rust te bewaren na de kraak van het voormalige schoolgebouw van Aldoende aan de Kinheim. Vooral ouders van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over het pand naast de school. De politie en handhaving zijn extra aanwezig in het dorp. Ondertussen werkt de gemeente aan de sloop van de panden. Daarvoor zijn eerst onder meer flora en fauna en asbestonderzoek nodig. Het asbestonderzoek kan pas plaatsvinden als de kraker het gebouw heeft verlaten. Een rechtszaak tegen de kraker liep vertraging op nadat hij om een andere rechter vroeg en er een nieuwe zittingsdatum volgt. De burgemeester benadrukt dat inwoners verdachte of onveilige situaties moeten melden en het werk aan politie en gemeente moeten overlaten. Bad Hoevedorpse Shelley Verhoeven is een petitie gestart voor een buitenzwembad in Bad Hoevedorp. Binnen enkele dagen verzamelde zij al meer dan 500 handtekeningen. Volgens Verhoeven is er grote behoefte aan een plek waar kinderen, ouderen en andere inwoners kunnen zwemmen, afkoelen en elkaar ontmoeten. Bad Hoevedorp beschikt alleen over binnenzwembad De Sporthoeve, waardoor inwoners voor buitenzwemmen vaak het dorp uit moeten. Verhoeven wil dat de gemeente onderzoekt of een buitenzwembad mogelijk is. De gemeente neemt kennis van het initiatief, maar wijst erop dat onderzoek uitwijst dat er voldoende zwemcapaciteit is en dat een buitenbad een grote investering vraagt. Of de petitie leidt tot een onderzoek naar de mogelijkheden is nu aan de gemeenteraad. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. Een middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Begonnen we het vorige half uur met Earth and Fire, met Weekend. Dit was Earth, Wind and Fire, met September.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Inderdaad, de ontbijtplaat is aangevraagd door Hermien. En Hermien komt uit Hoofddorp en is een heel groot fan van Adele. Ze kent het nummer al van Bob Dylan, maar dat vond ze verschrikkelijk. Maar die versie van Adele, dat vindt ze de mooiste die er ooit gemaakt is. Hier speciaal voor Hermien uit Hoofddorp. Adele, met Make You Feel My Love als ontbijtplaat.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: En zo heet hij ook, This Ain't Gonna Work, dat was Alan Clark.
1: Vandaag in de muziek.
0: The Animals maken op 4 september 1964 hun Amerikaanse live debuut. Het eerste optreden is in het Paramount Theater in New York. Hier is The House of the Rising.

dat was Calvin Harris. En dit was alweer het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio op deze vrijdagmorgen, 4 september 2026. En de laatste voor je is het 1972 van dit uur. Take it easy, de allereerste hit voor de Eagles. Tot zo naar het nieuws.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
4: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
2: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Laat om lekker ochtendgymnastiek op te doen, hè? Dat was YMCA van de Village People. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Welkom terug op deze vrijdagmorgen bij de ochtend van Meer Radio. Ik heb nog heel veel leuke dingen voor je. Onder meer gaan we straks kijken naar de wedstrijden die gespeeld gaan worden in de keukenkampioen-divisie. En ik heb een leuk album voor je. En natuurlijk ook goede muziek, hè? En ook leuke muziek. Zoals deze nieuw van

0: In de Ochtend van Meer Radio, herken je hem wel, hè? A Sky Full of Stars van Coldplay.
1: Meer Radio.
2: Sportnieuws.
0: Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden in de keukenkampioen-divisie? Vanavond om 8 uur, RGC Waalwijk tegen NAC Breda. Vitesse tegen Top Os. FC Emmen tegen FC Volendam. Heracles Almelo tegen de Graafschap. Helmond Sport tegen VVV Venlo. Almere City tegen Jong Ajax. En morgen hebben we 1 wedstrijd, die is om 16:30. FC Dordrecht tegen Jong AZ. Zondag hebben we ook een wedstrijd om 16:45. MVV Maastricht tegen Rode JC. En maandagavond ook nog 2 wedstrijden. En dat zijn dan jonge FC Utrecht en die speelt dan tegen FC Eindhoven. En jong PSV, die treedt aan tegen FC Den Bosch, de Beatles.

0: De Bee Gees met Kitty Cannon. Dat is de B-kant van I've Gotta Get a Message to You. En die plaats staat 4 september 1968, 1 week nummer 1 in de Engels hitparade. Maar ik ga een andere nummer 1 voor je draaien. Een zomerse nog wel van Lou Beka. Dit is Mambo nummer 5. 2 weken lang nummer 1, ook in de Engels hitparade. Op 4 september 1999 komt die nummer 1 daar.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: College wil miljoenen uittrekken voor handhaving recreatieparken. En Nieuw-Vennep komt in actie na brand bij Oris. De gemeente Haarlemmermeer wil tot 2030 6 miljoen euro uittrekken voor handhaving van de brandveiligheid op recreatieparken De Groene Lieden, De Zonnehoek en Klein België. Eigenaren en bewoners krijgen tot 1 april 2027 de tijd om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Als de brandveiligheid op orde is, wordt tot 1 augustus 2031 niet gehandhaafd op permanente bewoning, benadrukt het college. Dit najaar volgt verder onderzoek. Daarvoor is het eerst de bedoeling dat de gemeenteraad akkoord gaat met de beraamde kosten voor het plan, die momenteel tot 2031 worden beraamd op 1,5 miljoen per jaar. Ook wordt een informatiebijeenkomst voor bewoners en eigenaren georganiseerd. De gemeenteraad bespreekt het plan donderdagavond 3 september. Bewoners kunnen daarbij inspreken. Nieuw-Vennep toont zich van zijn beste kant na de ingrijpende brand bij Oris restaurant en bar in de nacht van maandag op dinsdag. Familie, medewerkers, vaste klanten en ondernemers kwamen massaal helpen bij het opruimen van de zwaar beschadigde zaak aan de Hoofdweg. De brand ontstond volgens de eigenaren vermoedelijk door kortsluiting in een vriezer. Vooral de keuken liep grote schade op. Gelukkig raakte niemand gewond. Dit is echt saamhorigheid, zeggen de aanwezigen. Oris is een begrip in Nieuw-Vennep en voor veel mensen voelt deze plek als thuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. De middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

Ik wou dat ik jou was. Dat waren Thomas Acta en Paul de Munnik. Ik heb een nummer 1 album voor je. Daar gaan we naar 4 september 2010. 2 weken lang nummer 1 in de Nederlandse albumlijst. Het album Next to You van Ilse Lange. En daarvoor gaan we 2 nummers draaien. De titelsong Next to You. En ook de 2e single die van het album uitkwam. Namelijk Beautiful Destruction. Hier is Ilse Lange voor je.

0: Altijd leuk, de jongens van de Wham, dat was I'm Your Man. We gaan eens even kijken op de verjaarskalender.
1: De jarigen van vandaag.
0: Leonie Meijer vandaag 41 jaar geworden. James Bay, die is 36 jaar geworden. Lucy Silva 46. En Beyoncé 45 jaar. Dit is...

take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

En zo heet hij ook The Way You Do, The Things You Do, dat was Jubi40. En dat is over deze ochtend meer radio, deze 4 september 2027. Straks na 10 uur hebben we Tussen de Bedrijven tot 4 uur. En om 4 uur hebben wij Onderweg met Dylan van Steenveld. Link een laatje achter met deze lekkere van Becky G en Topic. Fijne dag verder.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Museum Crash 4045 bestaat al 35 jaar... en de bermtoerist al 5 jaar een begrip in Zwanenburg. Het Crash, Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045... vierde op 30 augustus dat het 35 jaar geleden is opgericht. Museum Crash over de Tweede Wereldoorlog begon in 1991 als een kleine werkgroep na een bijzondere fonds bij de Akerdijk en groeide uit tot een museum dat bekend is in binnen- en buitenland. Het museum besteedt aandacht aan neergestorte vliegtuigen en hun bemanningen, aan onderduikers in de Haarlemmermeer en is een permanente tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse agenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten voor het Bureau Bijzondere Opdrachten. Museum Crash 4045 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg en geopend op zaterdag en zondag van 11 tot 4:30. Reserveren voor bezoek wordt aangeraden en kan via www.crash4045.nl. Opstijgende vliegtuigen, voorbijreizende auto's en langsvarende bootjes. Wie op een van de klapstoeltjes langs de ringvaart plaatsneemt, heeft bij de bermtoerist altijd wat te zien. Initiatiefnemer Anja Meinders maakte het bermtoerisme uit de jaren 60 weer helemaal hip. De bijzondere plek aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg bestaat inmiddels 5 jaar en trekt steeds meer bezoekers. Elk weekend in juli en augustus van 11 tot 5 uur geopend. Naast cappuccino en zelfgemaakte appeltaart zijn er een kiosk, winkeltje, tuin en dahlia-cirkel. Bezoekers kunnen er ontspannen aan het water, zwemmen of een waterfiets huren. Tijdens de open dagen op 12 en 13 september is er muziek en zijn er verschillende lokale en zelfgemaakte lekkernijen te proeven. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. De middagtemperatuur rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambi Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: keus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten, dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Burgemeester roept Zwanenburg op tot rust na kraak. En petitie voor buitenzwembad in Bad Hoevedorp groeit snel. Burgemeester Marianne Schuurmans roept inwoners van Zwanenburg op de rust te bewaren na de kraak van het voormalige schoolgebouw van Aldoende aan de Kinheim. Vooral ouders van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over het pand naast de school. De politie en handhaving zijn extra aanwezig in het dorp. Ondertussen werkt de gemeente aan de sloop van de panden. Daarvoor zijn eerst onder meer flora en fauna en asbestonderzoek nodig. Het asbestonderzoek kan pas plaatsvinden als de kraker het gebouw heeft verlaten. Een rechtszaak tegen de kraker liep vertraging op nadat hij om een andere rechter vroeg en er een nieuwe zittingsdatum volgt. De burgemeester benadrukt dat inwoners verdachte of onveilige situaties moeten melden en het werk aan politie en gemeente moeten overlaten. Badhoefse dorpse Shelley Verhoeven is een petitie gestart voor een buitenzwembad in Badhoevedorp. Binnen enkele dagen verzamelde zij al meer dan 500 handtekeningen. Volgens Verhoeven is er grote behoefte aan een plek waar kinderen, ouderen en andere inwoners kunnen zwemmen, afkoelen en elkaar ontmoeten. Badhoevedorp beschikt alleen over binnenzwembad De Sporthoeve, waardoor inwoners voor buitenzwemmen vaak het dorp uit moeten. Verhoeven wil dat de gemeente onderzoekt of een buitenzwembad mogelijk is. De gemeente neemt kennis van het initiatief, maar wijst erop dat onderzoek uitwijst dat er voldoende zwemcapaciteit is en dat een buitenbad een grote investering vraagt. Of de petitie leidt tot een onderzoek naar de mogelijkheden is nu aan de gemeenteraad. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. Een middagtemperatuur rond de 22 graden. En dan waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: College wil miljoenen uittrekken voor handhaving recreatieparken. En Nieuw-Vennep komt in actie na brand bij Oris. De gemeente Haarlemmermeer wil tot 2030 6 miljoen euro uittrekken voor handhaving van de brandveiligheid op recreatieparken De Groene Lieden, De Zonnehoek en Klein België. Eigenaren en bewoners krijgen tot 1 april 2027 de tijd om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Als de brandveiligheid op orde is, wordt tot 1 augustus 2031 niet gehandhaafd op permanente bewoning, benadrukt het college. Dit najaar volgt verder onderzoek. Daarvoor is het eerst de bedoeling dat de gemeenteraad akkoord gaat met de beraamde kosten voor het plan, die momenteel tot 2031 worden beraamd op 1,5 miljoen per jaar. Ook wordt een informatiebijeenkomst voor bewoners en eigenaren georganiseerd. De gemeenteraad bespreekt het plan donderdagavond 3 september. Bewoners kunnen daarbij inspreken. Nieuw-Vennep toont zich van zijn beste kant na de ingrijpende brand bij Oris restaurant en bar in de nacht van maandag op dinsdag. Familie, medewerkers, vaste klanten en ondernemers kwamen massaal helpen bij het opruimen van de zwaar beschadigde zaak aan de Hoofdweg. De brand ontstond volgens de eigenaren vermoedelijk door kortsluiting in een vriezer. Vooral de keuken liep grote schade op. Gelukkig raakte niemand gewond. Dit is echt saamhorigheid, zeggen de aanwezigen. Oris is een begrip in Nieuw-Vennep en voor veel mensen voelt deze plek als thuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. Een middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

besloten om een man te worden. Ik ben al veel te lang op zoek naar al mijn antwoorden. Niemand die geeft het aan me, God die praat niet met me. Zeg me, is iemand daar? Mijn benen storten in elkaar, aan het eind van mijn Latijn. Ik wacht nu al dagen op een beetje licht. Maar ik realiseer me dat het antwoord van binnen ligt. Dit is mijn brief van niemand en mij, brief van iedereen. Doe ermee wat je wil, anders is het geen probleem. Ik heb zo lang gelopen, ik kan niet verder meer. Ik kan niet verder, de blaren aan mijn voeten doen zeer. Dus pak me vast, steun me in alles wat ik heb. Ik doe het voor de boys, vandaar dat ik ook alles rap. Zal niks verzwijgen voor je, je zal het krijgen hoor je. De pijn in mijn pen, je zal het blijven horen. Ik verwoord de ziel van menig man die anders is. Ik doe het voor de boys, yeah, that's what it is.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dagelijks on air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten en onderzoek naar vondstmagneetvissers bij Buitenkaag. Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Bad Hoeverdorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in Haarlemmerlieden. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarde. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemming blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Bad Hoeverdorp krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. De gemeente gaat

0: daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over behoud van het karakter. De politie en brandweer hebben onderzoek gedaan onder het viaduct van de A44 bij Buitenkaag. Aanleiding was een vondst van magneetvissers in de ringvaart. De politie bevestigt dat tijdens het magneetvissen iets is aangetroffen. Wat precies is gevonden is nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom de vondst aanleiding gaf voor aanvullend onderzoek. De brandweer werd ingeschakeld om de politie te ondersteunen. Hulpdiensten waren ter plaatse bezig met nader onderzoek. Dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Gasverbruik in Haarlemmermeer blijft vrijwel gelijk en 18-jarigen aangehouden met vuurwapen op Schiphol. Inwoners van Haarlemmermeer verbruikten vorig jaar gemiddeld 820 kubieke meter gas. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Bij rijtjeshuizen en hoekwoningen nam het verbruik juist toe. Inmiddels heeft 15% van de woningen geen gasaansluiting meer. Vorig jaar gingen 184 woningen van het gas af. Ook kregen 580 inwoners subsidie voor een waterpomp. Het hoogste gemiddelde gasverbruik werd gemeten in Rijzenhout. Omgeving met 1340 kubieke meter. In Krukjeshoeve was dat slechts 60 kubieke meter. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 18-jarige man aangehouden met een vuurwapen en munitie. Het wapen werd gevonden in zijn tas. De verdachte zit nog vast. De man uit Zuid-Holland maakte deel uit van een groep van 4 jongeren die op Schiphol Plaza werden gecontroleerd. Het vuurwapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. Bij een huiszoeking vond de marechaussee 10 bivakmutsen en verschillende messen. Ook de telefoons van de 4 mannen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

my cell phone breaking. Hold up.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. En de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog. En daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Miljoenenbod op Hoofddorps Hotel leidt tot rechtszaak en automobilisten gewond geraakt bij de N205 in Vijfhuizen. Vastgoedhandelaar Robert van der Meij zegt dat hij per ongeluk 23,5 miljoen euro bood op Hotel Lux in Hoofddorp. Hij dacht dat de biedingen in kleinere stappen gingen. De verkoper hield hem toch aan het bod. Omdat hij niet betaalde, dreigde een boete van 3,5 miljoen euro. Op zijn vastgoed is beslag gelegd. Een rechter vond zijn verklaring eerder ongeloofwaardig. Begin september volgt een nieuwe rechtszaak. Dan moet duidelijk worden of Van der Meij de boete daadwerkelijk

0: moet betalen. Een automobiliste is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de N205 bij Vijfhuizen. Rond 10 uur raakte zij door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een paal. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp. Daarna is de vrouw voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte flink beschadigd. Ook werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel. Dan de ANWB-verkeersinformatie krijg je van me. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 8 minuten sta je daar stil.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Linkin Park op meer radio. En In The End hoor je...
1: Meer radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Goedemiddag, het is weer onderweg op meer radio op jouw vrijdagmiddag. 6 over 4, bijna 7 over 4. Zoals altijd krijg je van mij weer het nieuws uit Haarlemmermeer. En de lekkerste muziek staat voor je klaar om je weekend goed te beginnen. Want het weekend staat voor de deur. Nothing But Thieves hoor je zo meteen. Eerst Miles Smith en Drive Safe.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Onderweg. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.

0: De Nothing But Thieves hoor je op meer radio en over.
1: Alle nieuws uit Haarlemmermeer in Onderweg met Delano van Steenveld.
0: Yes, yes, goedemiddag. Onderweg op je radio. Je hoorde net de Nothing But Thieves en Overcome. Die hebben niet zo echt een festivalzomer erop zitten, want die hebben heel hard gewerkt aan hun nieuwe album. En hun nieuwe album, dat heet... daar is nog geen naam van bekend. Maar dat album komt binnenkort uit deze maand, 25 september. En je kan hem inmiddels al op hun website pre-orderen. Als je denkt, ja, ik wil dat album hebben, ik moet dat album gewoon hebben, kan je dus op hun website het album pre-orderen. Heel veel zin in, kijk ik echt naar uit. Dat nieuwe album van ze. Je hebt wel wat nieuwe muziek van dat album hier kunnen horen. Evolution, die komt veel voorbij hier bij Meer Radio. En net dus Overcome er ook nog. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe daarvoor. Het is Meer Radio op jouw vrijdagmiddag onderweg. Met Gloria Gaynor die er zo meteen aankomt. Ook nieuws uit Haarlemmermeer naar Natalie Imbruglia. Dit is Torn.

0: Gloria Gaynor op Meer Radio en I Will Survive. Toen ik nog wat jonger was, een beetje middelbare schoolleeftijd. Ik denk basisschoolleeftijd zelfs. Was er een filmpje op YouTube, een heel grappig filmpje. Wat we toen grappig vonden, nu is het van een beetje van, ja, oké. Dat was dan dit nummer, I Will Survive. En dan had je een soort van Jezus-achtig persoon. Die liep dan over straat, New York ergens. En die liep dan, nou ja, over een oversteekplaats. En vervolgens komt de kaart een auto aanrijden. En nou ja, je voelt hem aankomen. Vonden wij toen we jong waren heel grappig. Nu denk je bij jezelf, waarom vonden we dat eigenlijk grappig? En dat ging dus om dit liedje, Gloria Gaynor en I Will Survive.
1: Onderweg, politieberichten.
0: De koninklijke marechaussee heeft op Schiphol een 18-jarige man aangehouden met een vuurwapen en munitie. Het wapen werd gevonden in zijn tas. De verdachte zit nog vast. De man uit Zuid-Holland maakte deel uit van een groep van 4 jongeren die op Schiphol Plaza werd gecontroleerd. Het vuurwapen en de patroonhouder die zijn in beslag genomen natuurlijk. Bij een huiszoeking vond de marechaussee 10 bivakmutsen en verschillende messen. Ook de telefoons van de 4 mannen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. Tot zover dus de marechaussee. Het is Meer Radio met zometeen de Puma's na Daft Punk en The Weeknd. En ik voel het aankomen. Dit is I Feel It Coming.

Kent I Feel It Coming op meer radio. De headlines op half komen er zo meteen aan met ook muziek van de Golden Earring en Zara Larsson. Nu eerst de Puma's en zij maakt het verschil.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten en onderzoek naar vondst magneetvissers bij Buitenkaag. Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Bad Hoeverdorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in Haarlemmerlieden. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarde. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemming blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Bad Hoeverdorp krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. De gemeente gaat daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over behoud van het karakter. De politie en brandweer hebben onderzoek gedaan onder het viaduct van de A44 bij Buitenkaag. Aanleiding was een vondst van magneetvissers in de ringvaart. De politie bevestigt dat tijdens het magneetvissen iets is aangetroffen. Wat precies is gevonden is nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom de vondst aanleiding gaf voor aanvullend onderzoek. De brandweer werd ingeschakeld om de politie te ondersteunen. Hulpdiensten waren ter plaatse bezig met nader onderzoek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel. Dan het Meer Radio weer. Vandaag veel bewolking met in de loop van de ochtend en in de middag flinke perioden met regen. En het waait hard. Pas later op de dag wordt het droger en klaart het ook op. Krijg je van mij de ANWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. 5 minuten vertraging.
3: Meer radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
4: Onderweg.
3: Vrijdag.
4: Delano van Steenveld.
2: Dit is de Golden Earring en Radar Love.

0: Golden Earring en Radar Love. En dan zo opeens stopt hij ook gewoon.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Blijft wel een hele goede plaat trouwens. Hoor je hier op meer radio. Vers van de pers, de krakers van een voormalig schoolgebouw aan de Kinheim in Zwanenburg, die zijn vrijdagmiddag vanmiddag vrijwillig vertrokken. Dit gebeurde na een besluit van de rechter. De rechter had eerder geoordeeld dat het Openbaar Ministerie een bevel mocht geven om het pand te ontruimen. Na vertrek van de krakers heeft de gemeente direct maatregelen getroffen en daarmee wordt voorkomen dat het pand opnieuw wordt gekraakt. De politie was aanwezig, maar hoefde gelukkig niet in actie te komen.
1: Onderweg, meer radio.

0: dan op meer radio.
1: Zara Larsson die zit bij een platenlabel, zoals elke artiest. Nou, niet elke artiest, sommige artiesten die zijn onafhankelijk. Maar de meeste artiesten die zitten bij een platenlabel. En zo ook Zara Larsson dus. Ja, de Grammy Awards, dat zijn de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Die zijn jaarlijks worden die uitgereikt. En dat is altijd een beetje rond het voorjaar. Voorjaar is altijd een beetje awardseizoen, prijzenseizoen. De Tony's en de Grammy's en de Oscars. En het is allemaal een beetje tussen februari en mei. Dus dat hele Grammy-verhaal, dat begint natuurlijk weer op te starten. En zo'n label, zo'n platenmaatschappij kan dan een artiest nomineren voor een Grammy. Een soort van opbrengen, zo van, hey, wij willen deze artiest graag voorstellen. Nou, en dat heeft dus het platenlabel van Zara Larsson ook gedaan. En weet je wat Zara Larsson heeft gedaan? Die heeft gezegd, nee, dat hoef ik niet, dat wil ik niet. Zij was namelijk opgebracht door haar platenlabel voor Best New Artist. Nou, als Zara Larsson iets niet is, dan is dat een nieuwe artiest. Ze is inmiddels al 10 jaar gewoon bezig met muziek maken. En ze heeft inderdaad een heel klein dipje gehad. Toen ging het iets minder met haar. Maar inmiddels zit ze weer helemaal in de lift. En Midnight Sun is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus voor Zara Larsson geen Grammy beste nieuwe artiest, maar gewoon beste popartiest. ABBA komt eraan. Voulez-vous na Van Velzen. Dit is Baby Get Higher.

0: Radio. Daarvoor nog Van Velzen en Baby Get Higher. Uur 2 komt eraan met Bon Jovi, ook muziek van Dinoro. En natuurlijk het nieuws zometeen op Heel.
1: Al het nieuws uit Haarlemmermeer in Onderweg met Delano van Steenveld.
2: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Clemens. Dan de ANWB verkeersinformatie. De A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam-Kaagdorp. 3 minuten vertraging.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
5: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.

0: Bon Jovi hoorde je Living on a Prayer en daarvoor Di Nordo en In My Mind.
1: Delano van Steenveld met Onderweg.
0: Onderweg heb je aanstaan op jouw vrijdagmiddag. Het is Delano op je radio. Er is dus nieuwe muziek aangekondigd. Van niemand minder dan Gerard Joling. Op social media geven ze artiesten vaak wel eens een inkijkje in hun leven. Wat ze allemaal doen en waar ze allemaal mee bezig zijn. En hij heeft dus op Instagram een voorproefje van zijn nieuwe nummer Credit Card van Staal gedaan. En dan denk je, ja, hoe klinkt dat dan? Dat wil ik eigenlijk wel eventjes weten. Nou, dat kan ook. Ik ga eventjes een stukje aan je laten horen.
2: Ik betaal het allemaal. Nee, van mij krijg je geen tikkie. Ik heb een creditcard van Staal.
0: Van hem dus geen tikkie, maar een creditcard van Staal. Nieuwe muziek van Gerard Joling dus. Je moet ervan houden, komt binnenkort allemaal uit. Meer radio onderweg, vrijdagmiddag met zometeen muziek van Shakira.

0: Linda Ellis en Milo op Meer Radio en House on Fire hoor je.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Bij een zoekactie van de politie en brandweer in de ringvaart zijn donderdag een as van een aanhangwagen, een fiets en een fatbike gevonden. Bijzondere combinatie. De spullen lagen onder het viaduct van de A44 bij de Lisserdijk in Buitenkraag. De politie en brandweer deden donderdag 3 september uitgebreid onderzoek in het water. Aanleiding was een vondst die door magneetvissers in de ringvaart was gedaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er na het onderzoek geen aanleiding is voor verder politieonderzoek. De provincie Noord-Holland handelt de vondst verder af. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat het om een as van een aanhangwagen gaat. Deze werd donderdag direct uit het water gehaald. En op diezelfde plek werden dus ook die fiets en fatbike uit het water gehaald. Nieuwe muziek komt er zometeen aan. Eerst Shakira.
1: Onderweg.
2: Vrijdag.
0: Dai dai.

Opposites en Feestje op mijn graf hoor je. Roxy Dekker. Die krijgt, net zoals veel andere Nederlandse artiesten, nu ook een documentaire. Of eigenlijk meer een serie. Een serie-docu, een docu-serie. En die gaat over de weg naar haar Johan Cruijff Arena-concert. Ze is pas 21 jaar, maar volgend jaar april 2027... staat zij met haar show in het Amsterdamse stadion. De serie geeft de fans een unieke blik achter de schermen tijdens de voorbereidingen voor de grootste show uit haar carrière. Nou, dat verbaast me ook niet zo heel veel als je pas 21 bent. Dan wordt dit de grootste show natuurlijk uit je carrière. De serie komt op Videoland te streamen vanaf het najaar. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de reeks dan toewerkt naar het optreden. Dat pas in april volgend jaar natuurlijk plaatsvindt. Dus dat is nog eventjes een beetje afwachten. Ze brak in 2023 door met het nummer Anne Fleur Vakantie. 2 jaar later kwam haar debuutalbum. En daar is het eigenlijk allemaal echt wel een beetje begonnen met dat debuutalbum van haar. Want daar kwam natuurlijk deze hele grote uit. En omdat hij zo groot is, ga ik hem ook voor je draaien. Dit is Roxy Dekker en Sugar Daddy.

0: liefhebber, luister al goed. Bij Club Todate geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gasverbruik in Haarlemmermeer blijft vrijwel gelijk en 18-jarigen aangehouden met vuurwapen op Schiphol. Inwoners van Haarlemmermeer verbruikten vorig jaar gemiddeld 820 kubieke meter gas. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Bij rijtjeshuizen en hoekwoningen nam het verbruik juist toe. Inmiddels heeft 15% van de woningen geen gasaansluiting meer. Vorig jaar gingen 184 woningen van het gas af. Ook kregen 580 inwoners subsidie voor een waterpomp. Het hoogste gemiddelde gasverbruik werd gemeten in Rijzenhout. Omgeving met 1300

0: 140 kubieke meter. In Krukius-Krukiushoeve was dat slechts 60 kubieke meter. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 18-jarige man aangehouden met een vuurwapen en munitie. Het wapen werd gevonden in zijn tas. De verdachte zit nog vast. De man uit Zuid-Holland maakte deel uit van een groep van 4 jongeren die op Schiphol Plaza werden gecontroleerd. Het vuurwapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. Bij een huiszoeking vond de marechaussee 10 bivakmutsen en verschillende messen. Ook de telefoons van de 4 mannen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. Dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Dankjewel, Carolien. Dan krijg je van mij het Meer Radio weer. Vandaag veel bewolking in de middag. Flinke periode met regen, harde wind. Maar gelukkig is het droger geworden en opgeklaard. Middagtemperatuur ligt rond de 22 graden met een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond zal de temperatuur dalen tot een graadje of 16, 17. Gaan we even vooruitkijken naar morgen. Wisselend bewolkt met enkele buien, af en toe een zonnetje. En het blijft wel lekker droog. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. 3 minuten.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
2: De Lano van Steenveld.

0: Michael Bublé en Feeling Good.
1: Onderweg nieuws.
0: Je hebt van die veiling sites. En dan kan je een bepaald bod doen. Dat is een weekendje weg. Of lekker de sauna, de spa. Of de Efteling. Of de film. Nou ja, allemaal van die uitjes. En dan kan je bieden, een bod doen. En de persoon met het hoogste bod, die wint dan die prijs. Dat dacht vastgoedhandelaar Robert van der Meij ook. Die heeft per ongeluk 23,5 miljoen euro geboden op Hotel Lux in Hoofddorp hier. Hij dacht dat de biedingen in kleinere stappen gingen. De verkoper hield hem toch aan het bod, omdat hij niet betaalde. En dat snap ik ook wel, want ik heb dat geld niet op mijn rekening staan. Omdat Robert niet betaalde, dreigt een boete van 3,5 miljoen euro. En op zijn vastgoed is dus nu beslag gelegd. Een rechter vond zijn verklaring wel een beetje ongeloofwaardig. Ben ik het ook wel een beetje mee eens. Begin september volgt een nieuwe rechtszaak. En dan moet dus duidelijk worden of Van der Meij de boete daadwerkelijk moet betalen. Dit is Passenger van Alex Wolff.

0: Mike Posner, Cooler Than Me. Meer radio en daarvoor nog Alex Warren en Passenger.
1: Onderweg nieuws.
0: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten erbij. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Bad Hoevedorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in Haarlemmerlieden. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarden. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemming blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Bad Hoevedorp die krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. Dus de gemeente gaat daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over behoud van het karakter. Het is meer radio onderweg. We naderen het weekend bijna 6 uur met nu George Ezra. Dit is Budapest.

9-6. Lady Gaga en Just Dance. Beetje dansen mag wel, want het weekend gebeurt bijna. Het weekend is er bijna. Nog 9 minuten is het 6 uur. En dan zeg ik altijd, dan mag je officieel het weekend ook gaan inluiden. Voordat ik jou ga verlaten met nog 2 heerlijke platen en muziek het volgende uur. Ik kijk net hier naar beneden en ik zie op de grond gewoon een sok liggen. Volgens mij is die sok gedragen. Hij ziet er ook een beetje vies uit. En hij is echt niet van mij. Ik weet niet van wie die sok is. Ja, maar dit zie je niet vaak. Als een van mijn collega's aan het luisteren is... van wie is de sok? Kan je sok eventjes komen ophalen? Morgen ben ik er weer met meer in de middag tussen 3 en 6. En volgende week vrijdag weer tussen 4 en 6. Dat is hem. Volgende uur hoor je Keen en Adele, ook The Imagine Dragons. Sia nu eerst en ook Madonna. Hoi!

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
5: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
4: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: concert. Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest. Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy. Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Duik in het Weekend. Dirk-Jan Eemans.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wat een soort van romantisch begin op deze vrijdagavond. Ja, ben ik eigenlijk niet van mezelf gewend, maar ja, het is toch ook wel weer een keer leuk om deze plaat te horen. Roxy Music hoorde je en Avalon.
1: Meer in het weekend.
0: Ja, het is 8 uur geweest. En dat betekent meer in het weekend op deze vrijdagavond, waarin wij natuurlijk om 6 uur al begonnen zijn met duiken in het weekend. De komende 2 uur meer in het weekend. En dan is er nog To The Weekend. En dan is alles wat met weekend te maken heeft helemaal compleet. En is je weekend officieel begonnen hier op Meer Radio. Maar dat duurt nog een paar uur. Mijn bijdrage in ieder geval duurt tot 10 uur vanavond. En ja, ik ga mijn best doen om jou toch op een lekkere manier dat weekend te laten beginnen. Doen we natuurlijk vooral met zaken als lekkere muziek. Heel belangrijk. Fijne gezelligheid, ook heel belangrijk. En andere leuke dingen, weet je, dan komt het helemaal goed. Dan komt het helemaal goed. Straks hier op de radio, onder andere muziek van Duck Sauce. Altijd leuk. Ook, even kijken, Direct word ik blij van. En, oh ja, terug in de tijd. Saturday Night, het is een dag te vroeg. Ik weet het, Herman Brood en His Wild Romance. Je gaat hem horen tussen nu en 8:30. Verder natuurlijk sportnieuws in deze uitzending. We hebben ook nog gezelligheid in de vorm van het uitgebreide weer. En het wordt lekker weer, kan ik je vertellen. In ieder geval, volgens de voorspelling. Verder gaan we nog kijken naar natuurlijk even wat nieuws uit de polder. We hebben nog een partyplanner. Ja, en tussendoor moeten we ook gezelligheid. Want we moeten natuurlijk ook met elkaar bespreken. Wat gaan we doen dit weekend? Als je het wil laten weten, studio@meerradio.nl. Maar goed, daar gaan we het later nog even over hebben. Hey, ik zeg, we gaan gewoon beginnen. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus dan gaan we dat ook gewoon doen. Meer in het weekend. Tot 10 uur op deze vrijdagavond. 4 september 2026.
2: Meer zomer.
1: Niels Olijerhoek.

0: blijft toch een hele mooie plaat dit, hè? Deze Paul Weller. And you do something to me. Wat ik zeg, blijft gewoon een mooie plaat. En daarom is het fijn om te draaien. Daarvoor een andere mooie plaat, My Heart Was One van Direct. En Leave was de eerste met Wonder Woman in dit blokje van drie. Over Direct gesproken, in november staan ze geloof ik 22... Nee, even overdreven. Maar staan ze echt weer heel wat keren in Ahoy, Rotterdam. En ja, dan hoor je toch wat dingen. En ik ga erheen, dus ik heb er echt zin in. En het schijnt weer een hele gaaf show te worden. Net als natuurlijk de show die destijds, 2024, 2025... En natuurlijk in de Kuip in Rotterdam was. Was ik ook. Vond ik wel heel leuk, kan ik je vertellen. Maar goed, dus in dat opzicht, fijn. En ik kijk er naar uit. Maar het duurt nog eventjes. Nog een kleine 2,5 maand. En dan pas mag ik echt naar Direct in Ahoy.
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Ja, zorgde ervoor op deze vrijdagavond dat de tijd inmiddels op bijna 8:50 zit. Mooi moment om te kijken naar de Party Planner. De eerste die ik voor je heb is morgen vanaf 4:30, 5 september dus, in het Grote Duik. Is het oei in de Hoofddorp. Het is weer tijd voor een festival ramvol rauwe punk van de straat. We testen de planken van het podium met Lion's Law, The Reapers en veel meer. Oei in de Hoofddorp trekt zelfs publiek van over de grenzen. Niet zo gek als je weet dat we internationale headliners weten te strikken, maar ook onontdekt talent durven te boeken. In de vorige editie kon je meebrullen met bands als Daydrinker, Rotten, Nonchalant, Collapse en vele anderen. En deze editie zijn er ook weer een aantal grote namen bekend. In de line-up vind je in dit festival, soort van festival wat om 4:30 begint en tot 11:00 doorgaat, The Young Ones, Stir Up, Exley, No Heart, The Reapers, Lion's Law en Razorblade. Het is allemaal morgenmiddag. Vanaf 4:30 dus. Kaart kostte €30. Het is in de Grote Duik. Gaan we iets verder in de tijd naar 18 september. Dat is vandaag over 2 weken. Is het in de Kleine Duik van C. Punt. Is het de Summer Edition van Project Cover. Ja, het is zo'n beetje de laatste mogelijkheid om zomer te vieren. Zeg ik even aan. Ja, zeg ik wel. Het is het podium waar coverbands en singer-songwriters uit de regio hun muzikale talenten laten zien. Op 18 september verandert C. Punt in het middelpunt van zon, muziek, energie tijdens de Summer Edition. Hij staat dus volledig in het teken van zon, zee, strand, summer vibes. Met onvergetelijke herinneringen aan de zonsondergangen, verfrissende duiken in het water, ontspannen aan het strand. Heerlijke cocktails en koude biertjes van die buckets vol met bier. Smaakvolle barbecues en festivals en muziek die je gaat horen is onder andere natuurlijk de Summer of 69, Duck of the Bay, Summer Night, Club Tropicana. En van artiesten als onder andere Dua Lipa, Shakira, Avicii, Calvin. Alles wat je maar kunt bedenken bij Summer Night is er dan. Het is op 18 september vanaf 8:00. Kaart kostte €6. En dan nog even over festivals gesproken. Morgen gaat hij beginnen. De feestweek in Vijfhuizen. Vanaf morgen tot 12 september. Groot feest natuurlijk in Vijfhuizen met toch de spellen. Maar ook de gezelligheid met natuurlijk volgende week zaterdag het grote eindfeest en de jaarmarkt. Altijd leuk. Misschien zien we elkaar daar. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Maar goed, dat even geheel terzijde. Dat is over de Party Planner voor deze vrijdag. Snel door met muziek. Saturday Night komt eraan. Dit is Herman Brood en his Wild Romance.
1: Party Planner. Dit is meer in het weekend.

0: Lekker hè dit. Barbara Streisand van Duck Sauce hoorde je op de radio op deze Meer Radio vrijdagavond. Waarin wij bezig zijn met het begin van je Meer Radio weekend. En ja, dan word je altijd blij. Daarvoor Herman Brood en his Wild Romance en Saturday Night. Ja, hij was een dag te vroeg, maar nog steeds wel een hele fijne plaat om natuurlijk gewoon lekker even langs te laten komen. Ook op de vrijdagavond, dus dat moet goed komen. Bijna 8:30 betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met deel 2 van dit eerste uur. Meer in het weekend. Voor het zover is, eerst nog Ricardo, Rick Rock, Docent samen met Shaggy. Dit is It Wasn't Me.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer in het weekend.

0: In de categorie platen die uit de oude doos komen, maar wel heel fijn zijn, is dit er zeker eentje, Forever Autumn. Van Jeff Wayne en Justin Hayward. En het is wel een beetje de dag vandaag van de platen die zeg maar ongeveer een paar weken te vroeg zijn. Sommigen dan een dag te vroeg. Hè. Saturday Night hadden we eerder al natuurlijk van. Niemand minder dan Herman Brood. En nu, ja, Forever Autumn. En het is nog zomer hoor, ja. Juni, juli, augustus, september, dat is ongeveer de zomer. Eind van deze maand, dan pas gaat de herfst in. Dus ja, we zijn gewoon te vroeg. Bye, neem die weg. Het is al een fijne plaat. En daar gaat het uiteindelijk om. Deel 2 van dit eerste uur, meer in het weekend. Tot 10 uur ben ik bij je met straks onder andere sportnieuws en muziek van Armin van Buuren. Ik zie Bruno Mars en we beginnen met een mooie plaat. Ook uit weliswaar de oude doos. Het is Queen. Je hoort nu In the Window.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer radio.

blijft mooie muziek, hè? Queen op de radio. En je hoorde Innuendo. Ja, een van die vele mooie platen die de band gemaakt heeft. Hey, ja, tijd gaat hard als het gezellig is. Inmiddels is het 12 minuten voor 9. En dat is het moment dat we toch even gaan kijken naar wat sportnieuws over van deze week. En we beginnen daarin met de hockey. Want er gaat weer gehockeyd worden vanaf deze week. Maar ja, sommigen moeten wel meteen ver weg. Komende zondag worden de eerste wedstrijden gespeeld waarbij de dames 1 van de Kikkers uit Nieuw-Vennep een uitwedstrijd spelen. Zij moeten naar Leeuwarden, of all places. 1:15 zullen ze daar afslaan. De heren die spelen ook een uitwedstrijd, maar die moeten iets dichterbij. Niet heel veel trouwens. Die moeten naar Barneveld en die slaan om 3:15 af. Voor de Reigers hier uit Hoofddorp is het wel iets makkelijker. Ze spelen namelijk allebei thuis, de heren en de dames. De dames ontvangen om 1:15 Weesp en de heren ontvangen Groningen om 2:15. Dan kijken we naar het honkbal. De Pioniers, de mannen, de heren 1 speelt komende morgen een thuiswedstrijd. Ze spelen dan tegen UVV. De eerste wedstrijd begint om 12 uur. En er zal meteen ook achteraan een tweede wedstrijd worden gespeeld op de zaterdag. Maar die komt dan na afloop van de eerste wedstrijd. Dat is wel makkelijk. En dat is dan in top down 3. Die onderste 3 competitie. Dus laten we hopen dat ze dat gewoon lekker gaan winnen. Dan gaan we door naar het voetbal. Hoofddorp speelt komende morgen een wedstrijd tegen Victoria. Aftrap om 2:15. En jawel, er gaat een derby plaatsvinden morgen. Zondag. Zondag 6 september zullen Dios en DSOV voor de beker tegen elkaar spelen. De wedstrijd zal om 1:30 afgetrapt worden in Vijfhuizen bij DSOV. En 1:30, iets eerder dan normaal, heeft te maken met de feestweek die natuurlijk gaat beginnen. Want later op de dag is de officiële opening. Maar goed, in ieder geval een derby dus. En ik ben heel benieuwd. Ik weet ook voor wie ik ben, dat is wel makkelijk. Dat is feest. Dios vorige week gewonnen bij de eerste wedstrijd. DSOV helaas verloren. Dus ja, voor DSOV is natuurlijk gewoon van groot belang dat zij lekker gewoon gaan winnen.

luister vrienden en vriendinnen. Vorige week geen Formule 1 race. De week daarvoor natuurlijk de Dutch Grand Prix in Zandvoort. En ja, dit weekend wordt er wel weer gereced. Wat natuurlijk heel erg fijn is. Er wordt gereced in Italië op het circuit van Monza. Een circuit wat toch een beetje een soort van lastig is in het huidige reglement met de auto's die heel veel moeten laden en dat soort dingen. Dus Max Verstappen is niet heel blij dat hij hier moet rijden. Vandaag waren de eerste vrije trainingen. Russell op 1. Dat was voor hem leuk. Leclerc op 2, Antonelli op 3. Max Verstappen vinden we terug op een 9e plaats. En teamgenoot Liam Lawson, ook deze keer weer in plaats van natuurlijk de Fransman Hadjar. Omdat hij nog geblesseerd is op de 12e plek. Het gaat het niet worden hoor, dit weekend. Morgen in ieder geval is er vrije training nummer 3 om 12:30. Om 16:00 zal de kwalificatie zijn voor de race van zondag. En zondagmiddag 15:00 gaan de lichten uit. En zal er geraced worden dus daar op de home of speed of zoiets. Of de motor home of speed. Nou, weet ik veel. In ieder geval een heel snel de temple of speed. Dat is het, sorry. Daar in Monza, wat een heel snel circuit is. En ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. We gaan het in ieder geval natuurlijk met z'n allen gewoon in de gaten houden. En zien en hopen dat nog steeds, dat Max Verstappen ook dit seizoen nog wel een mooie overwinning gaat halen. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Of het echt gaat lukken, ja, we gaan het gewoon afwachten. Hey, dat is over de sport voor deze vrijdag. Meer sport volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. Gaan wij nu door met muziek. Dermot Kennedy komt eraan. Dit is Power Over Me.

Dermot Kennedy op de meerradio antenne. En zijn Power Over Me. Hij humt nog eventjes. En dan is de plaat echt afgelopen. Zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd op deze vrijdagavond. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna heel snel bij je terug met deel 2 van deze Meer in het Weekend. Waarin we verder gaan met het begin van jouw Meerradio Weekend. En daar zijn we goed in, hoor. Ja, zeker weten. Dan gaan we straks onder andere nog het uitgebreide weer doen. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En gezelligheid ontbreekt ook niet. Voor het allemaal zover is, heb ik nog een plaats van de zangeres van Within Temptation, Sharon den Adel. Samen met Armin van Buuren. Je hoort ze nu in and out of love. Ik zeg tot zo aan de andere kant van 9 uur.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
3: De politie maakt bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
2: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
2: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: John Denver aan het begin van uur nummer 2 van deze Meer in het Weekend. Waarin we bezig zijn met het begin van je Meer Radio Weekend. Tot 10 uur ben ik bij je om mijn bijdrage te leveren hier aan. En ja, dan kan ik ook tegen die tijd tegen jou zeggen dat wat mij betreft in ieder geval je weekend begonnen is. En dat is ook altijd wel heel erg fijn. In dit tweede uur straks onder andere muziek van Maan samen met Goldband. Ook Blondie komt langs, altijd leuk natuurlijk. We hebben nog de Sugar Babes, we hebben Topic. En nu zo dadelijk op de radio Metallica en Nothing Else Matters. Verder het uitgebreide weer. Wat nieuws uit de Haarlemmermeer en gezelligheid gaat zeker niet ontbreken. Dus blijf hangen, want ja, dit is gewoon het begin van je weekend.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer radio.

0: altijd leuk, hè? Dotan op de radio en Home, de man die ooit natuurlijk best wel wat problemen had, doordat hij allerlei van die nep-accounts had gebruikt om zichzelf te promoten. Nou goed, dat is allemaal gelukkig redelijk achterwege. Dus hij kan weer redelijk, hij kan gewoon weer over muziek praten met andere mensen. Dat is dan ook wel weer heel erg fijn natuurlijk voor hem. Hey, daarvoor Metallica en Nothing Else Matters zorgde ervoor dat het 17 over 9 werd. En dat is het moment dat we gaan kijken naar het weerbericht. We zoeken het er even bij, altijd belangrijk. Na een wisselvallige vrijdag, nou dat kun je wel stellen, knapt het weer dit weekend flink op. Morgen wordt een aangename nazomerdag met geregeld zon en temperaturen rond de 22 graden. Wind neemt af en blijft vrijwel droog. Zondag wordt zelfs de mooiste dag van het weekend met veel zon en maxima rond de 24 graden. Ook maandag blijft het nog vrij warm met lokaal mogelijk zomerse temperaturen. Vanaf dinsdag neemt de kans op regen wel weer toe en zakken de temperaturen geleidelijk terug naar ongeveer 18 tot 20 graden. Kortom, een prima weekend om erop uit te gaan in de Haarlemmermeer. Met vooral zondag de beste kaarten voor terras, tuin of sportveld. Ja, en dat met het begin van de feestweek is natuurlijk wel heel erg mooi. Al hoop ik wel dat dinsdag, is toch altijd in de feestweek in Vijfhuizen, het spel bij de ringvaart. Is toch ook wel fijn als het een beetje knap weer is. Want als je dan het water in moet, dan is het wel lekker als het water een beetje warm is. Maar goed, dat even terzijde. Dat is over het weer. Snel door met muziek. Maan komt eraan met haar ex-liefje van Goldband. En de hele band trouwens. Je hoort ze nu op de radio met Stiekem.
1: Meer in het weekend. Meer in het weekend. Meer in het weekend.

Leuk. Michael Bublé en Haven't Met You Yet op de radio. Daarvoor Maan en Goldband en stiekem. De grote vraag is natuurlijk, wat hebben zij stiekem gedaan? Nou goed, we weten het allemaal wel. Inmiddels is het natuurlijk over. Het is een Maan en, hoe heet die ook alweer? Gerlach? Zoiets? Nou goed, ik weet het niet precies. Maakt ook niet uit. Dus dat is ook weer belangrijk. Hey, vrijdagavond. Meer radio waar jij naar luistert. Begin van je weekend. En altijd een mooi moment om met elkaar wel even, toch even af te stemmen wat we dit weekend gaan doen. Persoonlijk, ik ben er helemaal klaar voor. Maar de feestweek gaat beginnen, dus dan kun je een klein beetje invullen wat ik ga doen. Ja, er zit ook nog wel meer radio natuurlijk, hè, meer wakker morgenochtend. Maar ook natuurlijk nog even voetbal, hè, voetbal kijken morgenmiddag. Maar verder wordt het toch echt gewoon feestweek, wat voor mij de klok slaat. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in, dat gaat echt beginnen. Maandag tot en met vrijdag is het natuurlijk helemaal compleet. En volgende week vrijdag zit Peter Hanegraaf hier ook op deze plek. Want ik hoop dat je snapt. Ik ben dan niet in deze... Ik ben dan gewoon helemaal kapot natuurlijk. Van een hele week feestweek. Ik ben inmiddels ook geen 18 meer. Dat is natuurlijk, ik ben 23. Dus krijg je dat. Maar goed. Als jij nog leuke dingen in ieder geval hebt. En misschien ga je ook, heb je ook zin in de feestweek. Laat het mij dan even weten. Vind ik leuk. Als jij er ook zin in hebt. Of als je andere leuke dingen gaat doen. Mag je het natuurlijk ook laten weten. Maar als je zin hebt in de feestweek. Dat hoor ik ook graag. Dus laat het me weten. Studio@meerradio.nl

0: Maak Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio.
1: Meer in het weekend.

0: Leuk om deze weer een keer te horen. Doe maar, hoor je op de radio aan het begin van het laatste deel. Meer in het weekend en smoorverliefd. De tijd 9:58. Betekent dat we nog een kleine 20 minuten te gaan hebben. En dan zeg ik tegen jou, wat mij betreft, is je weekend begonnen. En dan hoop ik ook dat je weekend echt begonnen is voor je gevoel. Hè. Dat zou wel lekker zijn. Maar aan de andere kant, we hebben dan nog 3 uur lang Tour Weekend. Dus ja, weet je, we moeten ons niet te veel zorgen maken. Tussen nu en 10 uur straks nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Verder muziek van Jason Derulo. Ik zie James Blunt en Topic gaat ook langskomen. Maar we beginnen met de Sugar Babes. Dit is Hole in the Head.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer

0: Your Topic, samen met Becky G en Sorry Papi op de Meer Radio Antenne. Daarvoor de Sugar Babes en Hole in the Head.
1: In het weekend.
0: Ja, daar luister je naar met nu even kort wat nieuws uit de polder. De gemeente heeft 3 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen waarmee bijzondere locaties extra bescherming gaan krijgen. Nou, dat is toch heel erg mooi. Verder de onderdoorgang van het Lisserweg viaduct onder de A44 gaat vanaf zondag weer open voor verkeer. Daarmee wordt een belangrijke verbinding in de regio hersteld. In Hoofddorp en Battenverdorp zijn bij verkeerscontroles 6 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs. Moet je ook niet doen, is niet slim. En tot slot, politie en marechaussee hebben op Schiphol een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen en munitie bij zich had. Ook dat vind ik niet heel slim, maar goed, dat kan ik nooit bij mijn hoofd. Dat zijn van die dingen, daar moet je ook niet, moet je niet bij mij zijn, zeg maar. Maar goed, dat terzijde. Hey, tot zover even kort natuurlijk wat nieuws uit de polder. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er speelt in jouw gemeente? Luister dan iedere dag, elk uur, naar het Meer Nieuwsoverzicht. Of, nog makkelijker, kijk op meerradio.nl. Daar staat het allemaal beschreven. Kun je het altijd en overal lezen. En weet je precies wat er speelt. En wanneer jij iets daarmee moet doen. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Dus dat is dan ook weer bij deze helemaal geregeld. De tijd gaat hard. Nog pak een bijt. Niets minder dan 10 minuten. En dan zeg ik tegen je, je bent wat mij betreft meer wakker. Voor het zover is, eerst Jason Derulo samen met David Guetta en Willy Williams. Ze komen eraan met Goodbye.
1: Meer in het weekend.

You're Beautiful. Mooie ode van James Blunt aan ja, de vrouwen die hij lief heeft. Dat is toch wel gewoon... Ik vind dat heel erg sociaal dat hij dat gedaan heeft. Vind ik gewoon heel erg mooi. Daarvoor Willy William, David Guetta en Jason Derulo. En ja, die remake van Goodbye. Ook een leuke plaat om weer een keer langs te horen komen. Het zorgt ervoor dat het bijna 10 uur werd op deze vrijdagavond. Ja, je weet het, het is bijna 10 uur. Dus dan betekent dat automatisch en helemaal... dat ja, je weekend officieel bij deze is begonnen. Wat mij betreft dan, hè. Laten we wel wezen, het is nog niet helemaal. Want aan de andere kant hebben we straks nog 3 uur lang To The Weeknd. Maar goed, voor mij is het in ieder geval helemaal begonnen. Ik hoop je volgende week, volgende week weer te spreken, dat sowieso. Maar misschien ook morgenochtend bij Meer Wakker. Dan kom ik je weer ondersteunen bij het opstaan op de vroege zaterdagmorgen. Zeg maar de eerste dag van de feestweek in Vijfhuizen. Dan weet je dat ook weer. Dat is ook wel even leuk natuurlijk om mee te geven. De laatste die ik voor je heb. Peter Gabriel op de radio /Hammer. Ik zeg een heel fijn weekend. Doe leuke dingen. Hou het gezellig en gegroet.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zo, hè. Hallo.
1: Tijdmelding.
0: Ja, we zijn er weer. Nou ja, ik ben er dan weer uiteindelijk. En dan hebben we het over ik, Robin en Kevin. Die is er niet. We hebben nu een beetje to the weekend in december. In september is een beetje de vakantie-editie, zouden we dan maar zeggen. Afgelopen week was Kevin niet. En deze week is hij er ook niet. Hij is op vakantie. En de week, wat is het, voor komende 3 weken ben ik dan weer weg ergens op vakantie. Dus ergens halverwege, ergens begin oktober moet alles weer zo goed als normaal zijn. Nou ja, normaal, zo goed als, hè? Wat is normaal uiteindelijk? Maar dat maakt niet uit, we hebben nu nog weer 3 uur to the weekend. Dus we gaan lekker verder.

0: Beautiful Liar, Beyoncé featuring Shakira. Tijd. Het is ondertussen 14:10 uiteindelijk. Dus dan zou je zeggen, het is normaal gesproken hoogste tijd voor de column.
1: Jammer joh.
0: Kevin is er niet. We gaan wel eventjes kijken wat is nou weer gebeurd in de geschiedenis. Het was 1781, Los Angeles wordt gesticht. Dat is al een eindje geleden. 1998, de laatste aflevering van Vlodder wordt uitgezonden. De televisieserie kent 62 afleveringen in 5 seizoenen. Verder heeft het 3 films. Deze blijft tot op de dag van vandaag. Ik blijf het nog steeds geweldig vinden uiteindelijk. En 2022, het spookslot uit het attractiepark. De Efteling sluit na 44 jaar haar deuren. Weet je dat ook weer?

0: De Backstreet Boys.
1: Tijdmelding.
0: Tijd, het is 10:30. Tijd is even kijken wat is er allemaal weer gebeurd in de regio. Ja, sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers, de BOA's in Haarlemmeer, ook toezien op de verkeersregels voor weggebruikers en boetes gaan uitdelen. Voorheen kon alleen de politie dat doen. Dus fietsen met een telefoon in de hand, onvoldoende verlichting en fietsen in een voetgangerszone of door rood licht kan een boete opleveren van €75 tot €170 plus administratiekosten. En voor kinderen onder de 14 jaar worden deze boetes gehalveerd. En om inwoners van de Haarlemmermeer hierop te wijzen, organiseerde de gemeente vorige week de actie Goed op Weg in het centrum van Hoofddorp. Handhavers gingen daar met inwoners in gesprek over de verkeersregels en de nieuwe bevoegdheden van handhaving en toezicht. En de komende tijd vinden er meer van dit soort acties plaats. Dat is alleen maar goed, toch? Zeg maar. Dan althans. Even kijken, we hebben nog in Haarlemmermeer krijgen we 3 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat om de voormalige burgemeesterwoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Bad Hoeverdorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in de Haarlemmerlieden. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarde. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemmingen blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Bad Hoeverdorp krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. De gemeente gaat daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over het behoud van het karakter. En dan nog kijken op Schiphol. Daar is op woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat je al op een gegeven moment denkt, waarom kom je überhaupt naar Schiphol toe als je dat bij je hebt? Dat maakte de koninklijke marechaussee bekend. Het wapen werd aangetroffen in zijn tas en de verdachte zit nog vast. En een groep van 4 jonge mannen die werd woensdag rond 4 uur gecontroleerd op Schiphol Plaza. Bij een van hen, een 18-jarige man, werd dus dat vuurwapen met munitie gevonden. Het wapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. En daarop werd ook nog de woning van de verdachte doorzocht. De marechaussee vond daar onder andere 10 bivakmutsen en verschillende kapmessen. Ook de telefoons van de 4 mannen zijn in beslag genomen voor onderzoek. Ja, dus...

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor

0: Voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
1: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
0: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
2: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Jeff Wayne, het is ondertussen. Hoe laat?
1: Tijdmelding.
0: Bijna 4. Wat is het? 44, 45, bijna 11:15 is dat uiteindelijk. Ik ga eens kijken naar bijzondere, rare, aparte, vreemde of rare berichten. Hè? Zo hebben wij een bezorgde Belgische toerist. Die had maandagavond de Franse politie in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Onder de landgenoot die hoorde tijdens een bergwandeling noodkreten en belde in paniek de hulpdiensten. En die rukte massaal uit. Het incident gebeurde bij Lac du Follet, een bergmeer in de Franse gemeente van, wat is het, Solzeren, Haut-en-Rhin. De Belgische wandelaar dacht daar iemand in zware nood verkeerde en hij vertwijfelde geen seconde en belde de bergreddingsdienst. En die namen de melding heel erg serieus. Om 5:00 vertrok een zoekteam te voet aan de berg om uit te kammen. De agenten zochten ook de omgeving af, maar vonden helemaal niemand in nood. De zoekactie leefde helemaal niks op en die werd uiteindelijk gestaakt. En het mysterie bleef onopgelost. Totdat zich dinsdagochtend zich plots een lokale inwoner meldde bij de politie. De man kreeg te horen over de grootscheepse zoekactie en kwam met een opmerkelijke bekentenis. Het bleek namelijk te gaan om een lokale boer die 's avonds, de avond voordien heel luid zijn kudde koeien bij elkaar aan het roepen was. Dus niemand in nood. Het was gewoon puur een boer die zijn koeien terug naar huis toe wilde.

0: Anouk hoorde je daar uiteindelijk. Het is tijd.
1: Tijdmelding.
0: 9:59 uiteindelijk. En hebben we hier nog wel een leuk bericht over de Norgenbrug bij Assen. Die zou worden afgesloten en dat zou een halfjaartje duren. Dat zou uiteindelijk duren tot afgelopen mei. Geen probleem. Weg weer open, het brug weer open. Iedereen weer gelukkig uiteindelijk. Het blijkt uiteindelijk dat de verwachting is dat het nu pas volgend jaar weer ergens weer verkeer over de brug kan rijden. Maar hoe kan dat nou? Nou, dat heeft onder andere te maken met tegenslagen aan het begin. Maar er zit nu ook een broedende, beschermende vogel letterlijk in de weg. En wat is het? De brug die is belangrijk voor de regionale bereikbaarheid. Na 100 jaar was de brug aan vervanging toe. En sinds november moesten automobilisten omrijden en hebben omliggende dorpen last van het sluipverkeer. En wat is het? Eerst was er nog wat vorst die wat vertraagde uiteindelijk. En wat is er alweer problemen met een aantal damwanden. Maar toen besloot uiteindelijk een paardje van de boeren Zwaluw dat het ook een hele mooie brug was waar ze konden gaan broeden. Maar ja, die vogels zijn beschermd. En wat is het? Moet je gaan wachten net zolang totdat die beesten zijn uitgebroed uiteindelijk. Daarbij kan het ook nog eens komen dat die beesten ook nog eens een lang broedseizoen hebben en 2 tot 3 keer een nest eieren kan gaan leggen. Vandaar dat het nog langer gaat duren. Dus je hebt een hele mooie brug, je bent aan het bouwen. Uiteindelijk denkt de vogel, ha! Ik kan hier lekker, letterlijk mijn ei kwijt. Haha. En daarmee zit je dus vervolgens na bijna 9 maanden of langer met nog meer vertraging. Het is toch ook weer wat uiteindelijk. Er zijn ook inderdaad omwonenden die dan al zeggen van ik moet dus omrijden nog al die tijd voor een vogelnestje. Tja, that's life. Hè?

0: al hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Robin Damman.
2: Haarlemmermeer.
0: To the weekend.

Jawel, maar ja, dan maar eventjes. Hè. Zeggen ze dan, don't stop the music. Rihanna was dat uiteindelijk. En we zitten alweer een uurtje twee van To The Weeknd. Zoals gezegd, Kevin zit ergens op vakantie. Ik kom en ben er gewoon nog in de komende twee uurtjes nog. We gaan gewoon eerlijk verder.

0: De Motto, Chesto featuring Eva
1: Max.
0: Het is ondertussen 13 over 11. Tijd om te kijken, wat is er nou weer gebeurd deze week? Zo had het KNMI maandag voor het hele land code geel afgegeven vanwege kans op onweersbuien met hagel en windstoten. En voor de kop van Noord-Holland gold dan nog een tweede waarschuwing voor zwaar regen met kans op plaatselijke wateroverlast. En zo'n waarschuwing voor zwaar regen komt niet heel veel voor. Slechts af en toe aldus het KNMI. Er zijn geen cijfers van. Nou, één ding was zeker, toen ik maandag inderdaad op de weg was. Nou, af en toe waren het van die buien dat je dacht, ik hoop dat ik op de weg zit. Ik denk dat ik op de weg zit. Ik ga ervan uit dat ik op de weg zit. Want je zag gewoon helemaal niks meer door de stortbuien. En in België, die heeft sinds dinsdag een nieuw strafboek in werking. Is daar een nieuw strafwetboek. De eerste volledige herziening sinds de tijd van Napoleon. Dus een hele lange tijd terug. Het nieuwe wetboek geldt voor alle misdrijven gepleegd vanaf 1 september. Dus dat betekent dat de rechters en advocaten voorlopig moeten schakelen tussen de twee wetboeken. Zo zijn ook verouderde misdrijven geschrapt. Zo kan je in België vanaf die dinsdag niet meer worden vervolgd voor een adellijke titel geven aan iemand die daar geen recht meer op heeft. En er zijn nieuwe misdrijven toegevoegd, zoals ecocide. Het aanbrengen van ernstige omkeerbare schade aan de natuur. Dat kan worden bestraft met een celstraf van 15 tot 20 jaar. En sommige straffen die zijn dan weer lichter of juist weer verdwenen. Zo kan je geen celstraf meer krijgen voor majesteitsschennis. En sekswerk is uit het strafrecht gehaald. Nou, en de Amerikaanse president en Canada die blijven verwikkeld in een verbale strijd om de naam van Lake Ontario op de grens van beide landen. Nadat president Trump vrijdag een decreet had ondertekend waardoor het meer in Amerikaanse overheidsdocumenten voortaan Lake America moest heten, zocht de president van de Amerikaanse provincie Ontario, Doug Ford, afgelopen weekend terug met een enorm bord. Hij onthulde een gigantisch bord met de tekst Lake Ontario, now and always. En onder de Engelse tekst staat ook de Franse naam Lac Ontario. Dus die strijd gaat voorlopig nog wel eventjes duren. En een van de stormen die de komende maandag over Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland heen razen, zal de naam dragen van de overleden influencer Jade Cops. Ook zal de Nederlandse inzending van Dano komt dit stormseizoen al snel aan de beurt. En deze storm zal zijn naam ontlenen aan de hoogleraar kunstwaterbouwkunde en havenontwikkelaar Dano Rolfink, die na 40 jaar met pensioen gaat. En het Britse KNMI met het Office kwam in samenwerking met de makers van de animatieserie Shaun the Sheep met de naam Shaun. En andere Britse namen worden geïnspireerd door Labrador puppy Ivy, die zelf behoorlijk verwoestend kan zijn, en de kat Theo, die juist bang is voor noodweer. Altijd weer leuk, hè, die namen. Ja, en dan een beetje bizar nieuws was het uiteindelijk. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met zware wapens door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Dat ze hielden. Dat is Oosterlo, was dat uiteindelijk. Hoe heette die plaats ook alweer? Niet opgezocht. Nee. Maar ze hielden halt bij de woning van de 28-jarige Jan G. Hij woonde samen met zijn vrouw en jonge kinderen. Op het erf woonde hij ook met zijn vader, die eveneens Jan heet. En vader en zoon werden allebei in verband gebracht met drugscriminaliteit. En bij het pand werd een 51-jarige man doodgeschoten. Dit was een beveiliger die door familie was ingehuurd. Ook raakten twee agenten gewond die afkwamen op een melding van de woninginbraak. De woning is per direct voor een jaar gesloten. Ook mag één de bewoner 2 weken lang niet op het grondgebied van de gemeente komen. Het is best bizar in zo'n klein dorpje. Dan is een enorme groep met allemaal gewapende mannen. En daarna compleet afgesloten van de buitenwereld door de arrestatiediensten en de DSI en de politie. Dus ik hoop dat daar voorlopig een beetje rustiger wordt. Even kijken, waar was het ook alweer? Over Asselt, daar zit het. Juist. En de volgende. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft voor een nieuwe wereldkaart gestemd die het Afrikaanse continent anders moet weergeven. In de resolutie staat dat wereldwijd moet worden ingezet op het gebruik van de Equal Earth kaart, die de werkelijke grootte van de landen weergeeft. Nu wordt meestal nog de Mercator-projectie gebruikt, waardoor het hele Afrikaanse continent veel kleiner en zuidelijker wordt weergegeven. Het voorstel kreeg brede steun onder de leden van de VN. Alleen de Verenigde Staten die stemden tegen. De resolutie was ingediend door Togo en werd gesteund door meerdere landen van de Afrikaanse Unie. Dus dat, nou ja, wat is het? Je hebt ook zo'n website, Real Size Of. Dat is dan wel leuk, want dan kun je na het landen opzoeken en dan kun je ze verplaatsen over de map. En dan zie je pas hoe erg ze echt groot zijn. Net zoiets als Groenland, het wordt enorm groot weergegeven op de kaart. Terwijl als je het echt in werkelijkheid over Afrika gooit, is het maar heel erg klein.

0: Robin's Trip to the Archive.
1: Ja, we gaan terug naar het jaar 1970... toen je dit nummer heel vaak hoorde in de top 40. Het gaat over Back Home en het is een hit van de Haagse rockband Golden Earring, afkomstig van het album Golden Earring, ook bekend als Wall of Dolls uit de jaren 1970. En Back Home markeerde de voornaamste muzikale catering in de ontwikkeling van de Golden Earring. Na keurige biermuziek en de sferische psychedelica van 1969... sloeg de harde rockriff van Back Home in als een bom. Op de allereerste editie van Pinkpop 1970 ingeleend speelden ze de single voor het eerst live voor het publiek. In diezelfde nazomer stond de plaat 5 weken lang op de nummer 1... in zowel de Nederlandse top 40 op Radio Veronica... als de destijds nieuwe publieke hitlijst op Hilversum 3, de Hilversum 3 top 30. En Op Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels. Na is Back Home in de Nederlandse top 40 de grootste hit uit het jaar 1970 uiteindelijk. En hiermee werd Golden Earring veruit de populairste band van Nederland. En Back Home is afkomstig van de LP Wall of Dolls. Dus laten we gaan luisteren. Dit is Back Home, Golden Earring.

0: is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meerradio.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio.

0: Kiss, I Was Made For Loving You.
1: Tijdmelding.
0: Wat is het? 11:50 geweest ondertussen. En we zitten alweer ergens halverwege.
2: Dat is toch niet te geloven?
0: Ja, dat is nou uiteindelijk wel zo. Halverwege. Dus we gaan een beetje gas erop geven. Flying High, Captain Hollywood's Project. With

0: Zo, laat leven.
1: Tijdmelding.
0: Het is 11 voor 12 is het uiteindelijk. En we kijken om naar een bericht waarvan je denkt...
2: Huh? Hè? Huh?
0: Zo heeft met zijn onderzoek naar duizenden begravende onderbroeken... heeft de Nederlandse wetenschapper een LG Nobelprijs gewonnen. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de activiteit van allerlei organismen in de grond... En ieder jaar wordt deze Nobelprijzen uitgebreid, LG Nobelprijzen uitgereikt aan wetenschappers. Die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. En dit jaar was het thema schimmel. En met de drie collega's kreeg hoogleraar Marcel van der Heijden de prijs voor een onderzoek naar een gezonde bodem. En daarvoor lieten ze 5 jaar geleden duizenden mensen witte cartoenen onderbroeken begraven. En het waren er meer dan 2000. En het ging om vrijwilligers verspreid over heel Zwitserland. En wat is het? Dat meldt de Universiteit van Zurich. Daar werkt Van der Heijden aan de faculteit Evolutionaire Biologie en Milieuwetenschappen. De onderzoekers wilden eerst een stuk katoen of sokken gebruiken... maar koos voor de ondergoed om meer deelnemers te werven. En dat had goed gewerkt. Vlak na de aankondiging van het onderzoek melden duizenden mensen zich aan. En volgens de vaste procedure begroeven de vrijwilligers het katoenen ondergoed. 2 maanden later groeven ze het weer op, maakten er foto's van... en stuurden er een bodemmonster op naar het laboratorium van Van der Heijden en zijn collega's. Het grootste deel van de begraven onderbroeken was na 2 maanden afgebroken door micro-organismen... wat duidt op een gezonde bodem. En wat is het, zo zegt hij erover. Onze resultaten laten zien dat de manier waarop je je bodem verzorgt... duidelijk invloed heeft op bodemleven en de bodemkwaliteit. Zo ontdekten ze onder andere dat een gezonde en actieve bodem... cruciaal is voor onder meer de vruchtbaarheid van verschillende ecosystemen. Dus dat, je kunt een hele hoop doen, toch? Dus ja, het enige wat je hoeft te doen, een paar onderbroeken te begraven... even wat later op weer op laten duiken en kijken hoe het ermee staat. Toch interessant.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Robin Damman.
3: Haarlemmermeer.
4: To the weekend.

Be the one, Dua Lipa. Het is ondertussen 6:06. Een nieuwe dag aangebroken. 5 september is het vandaag. Even kijken, wat vieren wij op deze dag dan ook. Zo is het vandaag de Internationale Dag van de Liefdadigheid. Ook altijd goed om dat te hebben. De Internationale Dag van de Waard. Ja, tuurlijk, kan ook. En wat dacht je van de dag van de paling? Ja, lekker om op te eten. Maar moet het beest ook een eigen dag hebben? Het zal.

On My Mind, Ellie Goulding. Ja, we hebben dat muziekwiel maar weer eens van stal getrokken. We hebben daar van alles weer op geplakt. Hè. Regenbuitjes, zonnetjes, van alles en nog wat. Komt al tegemoet uiteindelijk. Deze week was weer een weersbeeld van alles en nog wat en weer niks. We stoppen het hele muziekwiel en we kijken wel wat er weer uitkomt. En dat draaien we dan ook uiteindelijk. Dit is Anemone en Memories.

0: Baby, baby.
1: My oh my, Criss Cross Amsterdam was dat uiteindelijk. En tijd, het is...
2: Tijdmelding.
1: We kijken 9:30. En tijd om eens even te kijken in aparte, bijzondere, rare of vreemde berichten. En daarvoor kunnen we bijna automatisch wel ergens een keer weer wat in Amerika opzoeken. Zo zijn er op de officiële website van het Witte Huis... zijn sinds donderdag spelletjes te spelen die gebaseerd zijn op het beleid van Donald Trump. En de spellen zijn gebaseerd op klassieke spellen zoals Tetris en Snake... en dienen als promotie van Trumps bekende speerpunten. Zo zijn er 5 spellen om uit te kiezen, allemaal in de stijl van de klassieke speelkasten of vroegere spelcomputers. In het spel Flappy Bill, dat is een kopie van de populaire Flappy Bird... vliegt de speler als een adelaar met een wetvoorstel door de lucht van Washington. Daarbij moet hij pilaren worden ontweken. Build the Wall lijkt sterk op het iconische Tetris. De speler moet een muur bouwen om de aanstormende horde tegen te houden. Dat is verwijzing naar de grote muur die Trump beloofde te bouwen op de grens tussen de VS en Mexico om illegale immigranten tegen te houden. Ook Rio Run, een versie van het bekende Snake, draait om Trumps strenge migratiebeleid. In plaats van de slang te besturen, bestuurt de speler een oude kalende man in een pak die waarschijnlijk... Tom Honden moet voorstellen. Maar in het origineel vliegen moeten worden gevangen... moet in Rio Run ogenschijnlijk illegale migranten worden gevangen. Zodra dat gebeurt lopen ze achter de speler aan... in een oranje gevangenis overal. Oké. In de spellen Supply Line en Trump Savings Tycoon... moet de speler respectievelijk etenswaren en waardevolle objecten aanklikken. De eerstgenoemde game draait om het plan van Trumps gezondheidsminister Robert F. Kennedy Jr. om de Amerikaanse schoollunches te veranderen. Het tweede spel is gebaseerd op Trumps plan om elk kind dat tijdens zijn termijn wordt geboren $1000, zo'n €860, te schenken. En critici vinden dat Trump in zijn regering met de spelletjes serieuze kwesties belachelijk maakt. En zo klinkt de kritiek dat van het keiharde optreden van de immigratiedienst ICE een spelletje wordt gemaakt. Ze zijn altijd leuk bezig daar.
2: Let's go, girls.

0: Panic at the Disco. Het is ondertussen
1: tijdmelding.
0: 12:30. We moeten nog even kijken wat er allemaal is gebeurd in de Vuelta Spanje. Als we dan kijken naar zaterdag. Tadej Pogacar heeft de Vuelta Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam 33 kilometer van de streep op een vrijwel vlakke 8e etappe hard ten val. Brian Cocar verraste uiteindelijk met de ritzege. Door de opgave van Tadej Pogacar is de Spanjaard Erik Mas de nieuwste leider in het algemeen klassement. En de kopman van Movistar ontving na de finale de rode trui, maar liet die als gebaar naar de gevallen Pogacar nog niet om zijn schouders hangen op het podium. Ik heb de rode trui vandaag niet gewonnen, legde Mas uit. De 9e etappe op de Vuelta aan bergrit over 187 kilometer is een prooi geworden voor Erik Mas. De Spanjaard van Movistar won na de slotklim de sprint en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. Primoz Roglic finishte als derde. En wat is het dan? Dinsdag, de manier waarop hij naar de finish naar zijn hoofd greep, sprak boekdelen. Bastia Trochon verraste iedereen, zichzelf inclusief, door de 10e etappe van de Vuelta uit Spanje te winnen. De 24-jarige Fransman was na een chaotische finale de beste. En dan de 11e etappe. Matthew Brennan heeft hier uiteindelijk gewonnen en zijn derde ritzege behaald. De 21-jarige Brit van Visma, Lise Bike, is bij zijn debuut in een grote ronde de snelste van alle aanwezige sprinters. Na goed voorwerk van zijn ploeg sprak hij drie vingers in de lucht na zijn zege in de straten van Lorca. En het grootste Sloveense talent, Jacob Ormsel, heeft zijn eerste etappe te pakken in een grote ronde. De jonge renner heeft in deze ronde van Spanje 20 jaar was uiteindelijk de sterkste uit de kopgroep van 30 man en wist uiteindelijk de 12e editie te winnen. En dan vandaag, Wout van Aert heeft de 13e etappe gewonnen. De Belg van Visma Liezenbike was na een lange dag in de vlucht te machtig voor Valentin Paret Pentre in een sprint adieu in Loja. En klassementrenner Erik Mas kwam in het flink uitgedunde peloton overstreep op 3 minuten van de winnaar. En het is dan wel weer een opmerkelijk seizoen, zou je dan kunnen zeggen. Want we hadden natuurlijk de Tour, waar op een gegeven moment Jonas Vingegaard na een bocht, na een rotonde, hard ten val kwam en moest opgeven. En nu hebben we dus ook Tadej Pogacar in een volledige vlakke etappe, kwam ook ten val en moest ook weer opgeven. Twee grote strijders die dan toch in de twee grote rondes allebei door een val moesten opgeven. Het zit soms mee en het zit soms tegen.

0: Tijdmelding.
1: 10:30 is dan tijd om Iris naar te gaan kijken.
2: Robins muziekidentiteit.
1: Ah joh, van eigenlijk draaien we al de hele avond wat we al willen. Laten we wat opzetten van Amy McDonald Live in a Beautiful Life. Ja, toch lijkt me toch altijd handig, hè? Kijken naar het leven toch een beetje op een positieve manier.

0: lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven. En elke dag opnieuw bestaan.
1: Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten.

plan. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt? Hoe echt voel ik de regen? Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders onderweg. Maar

blijft een mooi nummer. Alles is nu van Digidex. Beetje in het concept, hè, met... we vergeten af en toe nog wel eens... we zitten vaak na te denken over wat er allemaal wel niet is gebeurd... wat er allemaal wel niet gaat gebeuren. En we vergeten vaak ook een beetje in het hier en in het nu te blijven, zou je zeggen. Wat is het? Zoals gezegd, ik ben de komende weken ben ik er niet. Ergens er op vakantie, ergens lekker bezig. Ik ben er niet. Als het goed is, shit, Kevin is er dan weer wel. In oktober zijn we in ieder geval weer met z'n tweeën. Dan zijn we weer op volledige sterkte. Dus dat zou dan op... Even kijken in de agenda. 2 oktober weer moeten zijn dat we weer met z'n tweeën aanwezig zijn. 2 op 2. Makkelijk te onthouden. Ik zou zeggen, tot dan, tot die tijd. En nog een hele fijne avond en slaap lekker.

0: It's me!
1: Doe de deur dicht.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Swing en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd 7.